Het rotte salut de NBC, de hondje rot als ik als David McIntyre, hoesje zie ik een jid en een hiring lodge, geen jid quant, er is een saske toon, toon, zinneke. Horelian, zinint aan, dag het schaan holt, niets i heldi, kun Horelia hondi, toon, zinneke, nog Horelian de so gola, dat ze nog deze. Kota Naruth Asi Dod Zinik Nakitrat Khanisadri, PAGC Gathering of Nations, not only Anej of Prince Albert, Ko Din Zinik and Unanaski, Dion Tayanis, then a Sonsabele Alt Hisim. In Naruth Asi Dod Zinik, MBC, then a Honnike, Kuti da Honninowitz is in Hobby asked you, Zinidi Dount, AC Environment Canada, but Arasa, Etino Hobby asked Hiasi. Ja, nu haroal jan salutine. Marci no an essence, don't sinneke. MBC, den hoor neerolta, si David McIntyre, hoe is je?